0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: Negentig punt een SFM.

0: jy meer aan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die Kennedy Centrum daar in Amerika toen op een stadium president Donald Trump sy naam daar gehad, het hulle het verwyder, nou die Kennedy Centrum sy raad het gestem om president Donald Trump sy naam weer op die gebouw in te bring. Raadslede het gestem vir restored and renovated by president Donald J. Trump, wat nou daar by staan by die Kennedy Center. So maar sien hoe lang dit daar ophou, voor iemand anders het weer afhaal. Dan gebroke engine fragmente het verlede maand een kajuitvenster van een Ryanair vliegtuig verpletter, wat veroorsaak het dat een manse kop en rechte skouwer dier die gat gesuig is. Volgens die nationale vervoer veiligheidsraad, sy voorlopige verslag het gebeur na het engine waaier lem op 10 juli kort na opstijging gebreek het op 'n vlug van Griekenland na Duitsland. Jy sit nog daar en kyk die venster en eweslik is jou kop en jou arm by die venster uit. Jo, 4 mense is dood na het historiese reënval Japan getref het, grondverskuivings, kragonderbrekings wat daar plaasgevind het, daar is selfde storm, tyfoon, wat hulle dolfin noem, het ook Chinese kus bereik, en dan die gedenkteken van die Tweede Wereldoorlog in Washington is donderdag met seep en graffiti gevandaliseer. Die fontein het donderdag met skuim oorgeloop en iemand het Clean Hands Dirty Money geverf en die gebied met rooi en groen verf bespat. Nou die gedenkteken is in 2004 opgerig in ere van 400.000 Amerikaners wat gesterf het gedurende die Tweede Wereldoorlog en 16 miljoen wat diensverrig het gedurende die tydperk. En dan denk jy dis jou reg om daar te gaan en te gaan. Dit gaan, ja, ons los het. Nee, dit is internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is het Kaiser Snap met Flow.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Better Days, Glockenbach, saam met Declan J. Donovan. En op die noot, groet ek jou, mag jy een heerlijke middag eet, he. Ek speel uit met Imke en Oudwoord. Geniet om.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: my.
1: As drie onvergetelike films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis 1972. Bruce Lee's Way of the Dragon. Dan was daar The Time Traveler's Wife, op vrygestel op hierdie dag in 2009, met onder andere Rachel McAdams en Eric Bana. En dan op hierdie dag in 2015, met Henry Cavill, Hugh Grant, Armie Hammer, Jared Harris, Alicia Vikander, en een hele klomp ander, The Man from U.N.C.L.E.

0: Wynand Barna, droom verloor. Nou, miskien is jy vandag een verjaardag, maatje. Nou wil ek vir jou sê, baie geluk, soos bijvoorbeeld Jaco Steenberg, wat vandag verjaar, en allemaal wat vandag verjaar, baie, baie geluk. Ek hoop het een onvergetelike dag gehad. En jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en absolute legendes. Daar is paar acteurs, actrices en nog meer. Daar is acteur Carl Lumley, Steve Martin, absolute legend. Daar is actrice Miranda Ray Mayo, Catherine Bell, Brianna Hildebrand, Halle Berry, Mila Kunis en dan die absolute legende van basketbal Magic Johnson. Weer eens, ek hoop jy het een fantastiese dag gehad.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.